0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: zondag. Item Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boot van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend, er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander. En volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
4: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check yourself.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.
16: De herkenbare tune van Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation wereldwijd. En er staat weer een mooie playlist voor jou klaar.
17: Hey, met Simone.
16: Verrek, ben jij er ook? Goedemorgen, Ron.
17: Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Fris en fruitig?
17: Altijd.
16: Oké, nou mooi zo. Dus, maar goed, ik was even de mensen aan het verwelkomen op deze vroege zondagmorgen. En also to my listeners all over the world. So now as you are listening to my show on this Sunday morning, I made a very nice playlist. So I hope you will enjoy the show. Dus we gaan vandaag starten met een Amerikaanse disco- en funkband uit Amerika. En zij genoten hun grootste populariteit bij het grote publiek vanaf eind jaren 70 tot midden jaren 80. Cool and the Gang met Ladies Night.

0: wat hoor ik nu weer? Je was wakker, zei je toch? Jongen.
1: Goed. Nee, niet helemaal.
0: Nou, we zitten lekker aan de koffie, dus...
2: Niet helemaal!
0: Hallo. Oké, we trapten af met Ghoul and the Gang, een Amerikaanse band. En de tweede track was een dame uit Canada. En ik heb het over Francie Jolie. En scoorde in het disco-tijdperk hits met onder andere Come To Me en Gonna Get Over You. Een track uit 1982. Nou, ik vond het een lekkere opener voor deze zondagochtend. En volgens mij vond Ron dat ook wel. Want ik zag hem, ik zag hem weer lekker mee dansen op zijn zondagse dansschoenen.
1: Nou, zondag?
0: Vandaag zijn ze groen, toch?
1: Nee hoor, ze zijn wel steeds blauw.
0: Nou ja, zeg. Dan ben je kleurenblind.
1: Oh, dank u.
0: Oh, Asje. Nee, goed, maar we gaan weer naar de muziek. En de volgende track op de playlist van vandaag is er eentje van een Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. En vooral bekend van zijn hits Soul Cha-Cha en Do the Hustle. Uitgebracht in 1975.

0: toch van Theo Teentjes.
1: Ja, op deze zondagochtend is toch een heerlijke track.
0: Ja.
1: Back to Slow. En dat was een track Love Will Lead You Back van Taylor Dane inderdaad. En is uitgebracht in 1989. En Taylor Lane Dane is een Amerikaanse zangeres van 63 jaar oud. Ja.
0: Ah.
1: Yeah, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En we gaan naar het vaste item in deze show. Dat is de Golden Oldie. En deze week heb ik gekozen voor, wat hoor ik voor een bedje?
0: Een heerlijk bedje trouwens. Een lounge bedje.
1: Ja, maar ik hoor ook zang erin, klopt dat?
0: Zang?
1: Zang.
0: Nee.
1: Oh.
0: Zit dan in...
1: Ik hoor gezang achter...
0: Ga ik zo meteen even uitzoeken of, daar, of die dames ergens verstopt zitten.
1: Nou, ik hoor heren op de achtergrond.
0: Oh.
1: Luister even heel goed. Een bedje hoort eigenlijk te bestaan uit alleen muziek.
0: Oh, nou ja, goed. Er is iemand die aan het praten is. Ik weet niet. Staat er bij jou iets aan of zo?
1: Bij mij is er helemaal niets aan.
0: Nee.
1: Dus ik weet niet wat het is. Maar
0: ook niet. Oh, misschien zijn ze daar op de achtergrond een beetje aan het babbelen namelijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja, we zitten in de studio en er zijn meerdere kantoortjes.
0: Ja,
1: dus ik ga zo eens eventjes kijken wat daar aan de hand is.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt er een van Jacques Brel. En dat was een Belgische, ik raak helemaal in de war, zanger, componist en tekstschrijver. En begin jaren 60 groeide uit tot een internationale beroemdheid.

0: Ja, lekker klappen op deze zondagochtend. Dat was de eerste track van het discoblok. Ook een vast item in dit uur. Encore en Wa, uitgebracht in 1996 van de groep Sesh. En Sesh is een Duits Eurodance DJ producer trio. En maakte eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits. En jawel, ze hebben 17 miljoen platen verkocht.
1: Heerlijk koortje.
0: Ja, ik dacht dat dit wel een van de eerste dance tracks ooit was. Wat nu zeg maar de andere dance het gevolg van is.
1: Ja.
0: Dat dit een van de eerste trends Eurodance muziek was.
1: Maar dat klopt wel aardig.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Hou je ervan?
1: Alles wat, niet alles. veel valt te pruimen.
0: Te pruimen, oké. Okay.
1: Te pruimen, ja. Ja,
2: ja. iTurn Radio.
3: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
0: Goed, we gaan naar de tweede track van het disco blok.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, start hem lekker in.
1: Oké.
0: Okay. Yes. Ja. Dus dat wordt de tweede track en je hoort het al. Het is een extended mix uit 1994. Het is Hathaway met Rock My Heart.
1: Rock My Heart!
0: Yes! Yeah. Klappen!

0: die zingende tandarts uit Zweden of zo.
1: Wat zegt u?
0: Die zingende tandarts uit Zweden.
1: Oh, ik weet niet of het een tandarts was.
0: Ja, volgens mij was het een tandarts.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, echt.
1: En dit doet hij erbij als, nou ja, als hobby? Of ja.
0: Of was hij tandarts en is hij zanger geworden?
1: Ja, dat zou,
0: zou ook wel kunnen.
1: Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, ja, van de Duitse Eurodance, jawel, gaan we naar Italië.
0: Ah,
1: ja.
0: Dat is al een flink stapje.
1: Ja, maar ja, dat maakt het juist leuk toch? Als je nou, net luistert naar...
0: Kan ik dan even die stap nemen?
1: Neem die stap. Ja, de gitaartjes hoor ik al. We gaan dus naar Italië en dat wordt een track van, jawel, Eros Ramazzotti, een componist. Een tekstschrijver, een producent en zanger. En heeft vele hits op zijn naam staan. En is een van de best verkopende internationale artiesten uit Italië. Eros Ramazzotti met Cosa della Vita.

0: Ja.
1: Ja.
0: Je zou een jingletje en dan een doorstart naar de volgende track op deze lijst.
1: Nou, zullen we het jingletje daarna doen?
0: Je hebt geen jingle klaarstaan?
1: Ik heb wel een jingle klaarstaan. Goed. Gaan we eventjes. Gaan we even jingelen namelijk.
2: Hallo. Muziek, fijne klanken op jouw zondagochtend. Dit is Simone. Good morning, Sunday.
0: Bij de les blijven.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja, daar is die.
1: Ah.
0: We gaan, ik hoor een piep. We gaan back to slow en dat gaan we doen met Whitney Houston. Saving all my love for you.
1: Ga je mee?
0: Ik ga mee.
1: Oké.
0: Yes.

0: Ja, ik hoor lekkere trompetgeluidjes van Whitney Houston. Saving all my love for you. Ik zou zeggen, ja, het is altijd moeilijk. Whitney Houston heeft natuurlijk heel veel hits gemaakt. En alles wat ze maakte was bijna, of werd eigenlijk een hele grote wereldhit. Heb jij een favoriet nummer van Whitney Houston? Waarvan je zegt van, nou, dat is nou de track.
1: I Wanna Dance With Somebody.
0: Oh ja,
1: the dance mix.
0: Ja, ja. Ja, dat is wat drukker, hè. Dus ik dacht, nou ja, na al die herrie gaan we even back to slow. En dat deden we dus met Whitney. We zijn ook aangekomen bij het vaste item weer van deze show. Dat is iedere zondag ook een vast item. De Tune of the Week namelijk. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik hoor de klanken al van Armin van Buuren featuring Fiona. Waiting for the Night. De Extended Mix. Ik zou zeggen van, nou ja, Ron, ga jij alvast in de dansmove staan? Want jij vindt dit wel leuk volgens mij, toch?
1: Ja.
0: Niet echt? Nee?
1: Nou, ik ben eigenlijk zelf niet zo erg een fan van Mr. Van Buuren.
0: Ach ja, nou ja, je kan niet van alles houden.
1: Wel van mijn eigen buren, maar...
0: Dat is weer heel iets anders. De Tune of the Week, Armin van Buuren featuring Fiona, Waiting for the Night.

classic hits van toen. De hits van gisteren. Maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

0: Ja, je hoorde Lou Rawls, That Would Do It For Me. En dat was natuurlijk de herkenbare stem van de warme stem van Lou Rawls. En hij maakte soul, gospel, blues en wat je net hoorde, jazz. Mijn motto is voor ieder wat wils, dus vandaar deze jazz track. Nou Ron, ik zou zeggen, ja, het uur zit er alweer op. Hè. Ik hoor de eindtune, dus ik hoop dat jij ook weer genoten hebt. En zo niet, dan helaas.
1: Helaas pindakaas.
0: Helaas pindakaas, nee. Maar voor ieder wat wils. Dus de ene track vind je leuk, de andere vind je minder leuk. Maar ja, goed, je kan niet iedereen tevreden stellen. Mensen, ik zou zeggen, heel graag tot de volgende week. Ik wens jullie een hele fijne zondag toe. Ik hoop dat jij er natuurlijk ook weer volgende week bij bent. En dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie zondag. Also to my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will next week listen again to my show. Good morning Sunday with Simone. And I wish you a very nice Sunday. Nou, we gaan eruit met Tina Turner. En die heeft vele hits gemaakt. Maar jij gaat luisteren naar I Don't Wanna Lose You. Ik zeg bye. Ciao.
1: Adios.
0: Adios.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Maleisië trekt omgerekend ruim 1 miljoen euro uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: Nu op iTunes Radio.
5: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
13: Trustvolle muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
14: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
15: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
16: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
17: Get out, God damn it!
18: Get the point in.
13: Het Vust is open en het is weer tijd voor het geluid van het Vust of vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Maureen zijn achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien het nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf even weer terugbrengen naar de bar. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Vust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Vust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Vust vindt het fijn dat jullie er zijn. Helden koppen en

savage. Oh, yeah.

the song they said he couldn't use.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in 1 jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point in.
3: And now...
7: Het is weer de tweede uur van de Sessel Muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink bij zijn voor slechts 3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt Betje weer hoop werk. De zomer begint eraan te komen. En wie dan denkt dat het door het vakantie zo rustig wordt in het zust, heeft het niks. Hij stroomt onder andere de camping het Franse kamp vol met Amsterdammers. En die kan je weer in het weekend weer terugvinden in de hoek. Kijken of ze dan het vriendje of vriendinnetje van de vorige vakantie weer terug kunnen vinden. In de hoop dat die dag of nacht ze weer geluk hebben.

you everything you need. Money, home, insurance, policies, and

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:45 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point.
7: Enough!
8: Dit is weer het derde en laatste uur van de Thrustful Muziek voor deze week. Zoals alle Thrustgangers beleven is het Thrust één grote pretfabriek. Maar op de achtergrond gebeuren er wel dingen die daar invloed op zouden kunnen hebben. Zo had mijn vriendin Rimi een keer een ongeluk gehad met haar bron. Terwijl ik aan het werk was in het Thrust. Dirk wist dat, maar Dirk heeft het mij pas aan het eind van de avond verteld. Waarop ik verbaasd reageerde, waarom zo laat? Hij vertelde mij dat het niet ernstig was en ik kreeg een leeftijds. Wat er ook gebeurt in je leven tijdens het werk, wil je altijd de zon te laten schijnen

de muziek gaan we zeker nooit laten stoppen hoor. Ook als jij of ik er niet meer ben, dan gaat de muziek gewoon maar door. Want of je dat nou doet tijdens een borrelplank, of dat je je huis aan het inrichten bent, of je zon aan het opruimen bent, of buiten met je oortjes loopt. Alles is mogelijk. Hoe kan het ook eigenlijk, hè? Hoe bestaat het toch? Van de zesde studio allemaal alweer. Hij deed een treetje eigenlijk, de intrede eigenlijk in de Cero's.

Ben je thuis, onderweg of op je werk? Geniet overal van de lekkerste muziek. Welkom bij de gezellige zondagmiddagshow op iTunes Radio.

geschreven door een zeer beroemde duo toen de tijd, Chapman en Shin. We beginnen terug naar het jaar 1974. Met Dynamite, 16 weken in de Nederlandse top 40, maar houden de eerste plek. De groep die in de jaren 70 zo groot is geworden, maar onder andere verder nog met Tiger Feet, de Cat Cat Pin en Rocket. Die hebben nog zoveel meer, hè. Vonden we even de 17, vind je het niet? Ik heb hier nog uit 1979, dit zijn de Kate Brothers.

0: Dat... Laten we maar zijn gaan. Ja, we gaan gewoon lekker door ook. Ja, toch? Plakkendon, Leo Seewe, Johnny Rodriguez. Plakken ze zomaar in leiding. Daar hebben we nog een kort introotje van gemaakt. Dat hoor je zo meteen. Natuurlijk weer op de Haag. Hoe kan het ook anders? Maar het wordt het tijd voor Bonnie Ponta. Dat is inderdaad een lid van de Ponta Families. Of gewoon de Ponta Sisters, hè? Ja. Ik heb gekozen namelijk voor een heel ander leuk nummer.
1: All hits. I turn radio. All the
0: time. Zo is dat en niet anders. Come see about me. Dat is de titel die we mee hebben gegeven. Even de eten in.

Beginnen we terug naar het jaar 1989. Een nummer van de oud-tradige rockband Eight hoorde je. Het werd namelijk geschreven door Andrew, Michael en Tim. Het is alweer de vijfde en de laatste 7-inch van hun zesde studioalbum Kick geheten. Mystify, de titel van deze plaat, werd helaas niet zo succesvol als de eerdere single van het geweldige album. In hun thuisland Australië houden het geen hit uit de heren. En in Nederland bereikte het namelijk slecht de 14e plaats.

0: Je voelt je thuis bij de gezellige zondagmiddagshow.
1: Vorige week draaiden wij nog door het Better Love van de Human League. Deze hebben we dus nu gekozen. Is dat een andere titel of een andere groep? Ja, dat kan allebei eigenlijk wel. Inderdaad, hij was zeer lekker, maar goed.

Wij nodigen je graag om te dansen eigenlijk. Wat je wederom al vanaf 3 uur hebt gehoord natuurlijk. Want dan is trouwens natuurlijk nu al bijna 13 minuten over de klok van 4 uur. Maar u hoort het natuurlijk wel, Kim Carn. Deze Amerikaanse zangeres natuurlijk. Van deze soundtrack van Ted Danson. Een van de producties eigenlijk van Nile Rodgers wat geen succes werd, hè? Ja, dan moeten we toch wel de kanttekening eigenlijk erbij vertellen natuurlijk. Zometeen Tiert voor 4. En we hebben ook nog Tijn Riethoven. Maar ik dacht van, laten we nog maar even verder gaan dansen. Maar dan op een andere manier. Beetje Shiggy Marley-achtig.

kwam bij toeval tegen deze download eigenlijk. En ik dacht, ja, toch wel een aardige plaat van een Nederlander. Hij is geboren in Brabant. Stijn Ruthoven was zijn naam. Tot nu toe was ik maar een eendacht vliegen. Jawel, miss you. En deze kennen wij vast allemaal wel. Talking Heads. En alle goede dingen hoor je altijd hier zo. Zometeen M-Folk en we hebben nog een retourtje Snake voor jou. Als je nog een biertje wil halen.

Als jullie wel eens een keer goed geluisterd hebben naar Katrina en de Waves, dan weet je natuurlijk dat dit een cover is van haar debuutalbum natuurlijk, Walking on Sunshine. Maar dat was toen de tijd de titel Cuero. Dan zeg ik het toch mooi, hè? Ja. Oftewel retour Snake Veo van de Kunst 1987 uitgebracht. Ja, wordt helaas geen...

goed, dat waren dan de radio's. Een van die slechte platen, maar goed, ik dacht, ik draai hem uit een keer. I'm Intro Volk. Zometeen Queen met de grootste hit aller tijden, Bohemian Rhapsody. Eer tijd voor Ellen Foley.

Zo vaak draai ik deze plaat eigenlijk niet. Want hij wordt wel wereldwijd zeker wel vaak gedraaid natuurlijk. Maar soms ontkom je er niet aan, hè? Je hebt toch wel Queens liefhebbers hier zijn aan de radio gekluisterd. Vandaar dus deze Bohemian Rhapsody. Tijd voor Pebbles. Een zangeresje uit Amerika natuurlijk. Maar die tegenwoordig in het dagelijkse leven zit al inmiddels alweer 63 jaar alweer. Predikante is in Atlanta.

Sister Perry, dat is haar naam eigenlijk voor die predikanten. Maar daarnaast is natuurlijk ook zangeres natuurlijk en een succesvolle zakenvrouw. Ja, dat kun je wel stellen. Houdt je moeder van goed hoor. Ik zei alleen dat ze 63 was, maar ze is inmiddels maar 61. Je weet nooit waar het goed voor is, zeg ik. Deze kennen wij vast allemaal wel als Nederlandse versie. Die je iedere woord er eigenlijk voor hoort. Dit is super traam.

Zelf de Haagse zanger John Medley heeft er nog een medley voor gemaakt. Jawel, dat waren de vertaling natuurlijk. Zo vrij zijn als een vogel. Nou, die ga ik nog wel een keer delen. Een keer, de komende week of zo. Wel voor de zomer natuurlijk. Maar dan hebben we 13 weken lang. Hebben we gewoon lekker zomerse hits eigenlijk. Hè? Inmiddels 4 minuten voor de klok van 5. Dat betekent dus dat we afscheid gaan nemen. Want dit was hem weer. De gezellige zondagmiddag zo. Beta draait je beta. We gaan eruit met deze uit 1985. Take off. Dit is Metal Ford. Ik zeg tot de volgende. En jullie weten het, hè. Morgen is het maandag. Daag.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar 1 graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien door schijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTurn Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Alarmschijven week 20 van 1900, was al het geweest zijn, 1987. Strange Love hoorde je van Depeche Mode. En het was Alarmschijven dus en zou er nog een grote hit worden ook nog. Eens even een hitdossier kijken, kwam op 23 maart 1987 binnen. Tot 6 weken in de top 40 verblijven en hoogst bereikte positie nummer 24. Als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En als eerste hoorden we

1985. Celebrate Youth, die draaiden we als eerste van Rick Springfield. Zou ook een grote hit worden, 6 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 31 en kwam op 25 mei 1985 binnen.

0: de Funbar Free natuurlijk. Maar die kennen we natuurlijk al ook al op de specials, want er zaten drie ex-leden in. En natuurlijk Bananarama. Uit 1982 was het fijne liedje. Het enige wat je doet is the way that you do it. Zal deze week trouwens voor de laatste week in de top 40 staan. En daarna uit. Of in de verkoopbak terechtkomen natuurlijk. Maar ze hadden niet van zichzelf dat al gecomponeerd in de jaren 30 van de vorige eeuw. Geschreven door Melvin Sly Oliver en James Trummy Young. En de eerste uitvoering die ervan gemaakt werd komt in 1939 en we gaan hem gewoon draaien. Van ene Jimmy Lunceford en hij is deze week...
1: The Remember, The Remember, Original.

Clevermando Original, deze week van Jimmy Lunsford in 1939 met Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. En daarvoor gedraaid de cover 1982 van Bananarama samen met de Funboy Free. En daar weer voor 1984 Amerikaans hit draaiden we het Billboard Hot 100 van mei 1984. En wel Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, hier bij Clevermando Revival of the 80s. Een van de vele singles van Neil Tennant. En Quizlo, ook wel bekend staan onder het collectief The Pet Shop Boys. Uit 1988 kwam er volgens mij, maar kan net zo goed een jaar eerder zijn geweest. We kijken het even voor je na. The Pet Shop Boys, die gaan we nu draaien.

1980 met de Periscope Live met onder andere in de gelederen Edward Rekens, Irene Lindes, Ton Scherpenzeel en Max Werner natuurlijk. En er zou nog een singeltje vanaf gehaald worden, Total Loss. Zou ook niet verder komen dan de tipperaden. Best wel jammer trouwens. Heel jammer voor Kajak. En daarvoor draaiden we ook nog de Pet Shop Boys. We hebben het even voor je nagekeken op 1988 met Heart. Tweede single inmiddels alweer van het album Agent Provocateur 1985. Deze single was I Wanna Know What Love Is. Dit was toen de tijd de opvolger. Foreigner. And That Was Yesterday.

Echt een novelty plaatje. In de kant hartstikke fout, maar aan de kant ook wel heel lekker om eens een keer weer te draaien. Vorige week stond hij ook al op 1 en naast de week de Sun of Jamaica van de Goombe Dance Band. En we stonden nog meer in de top 3. De lijst uitgegeven op 17 mei 1980, week 20. Nummer 2 vorige week op 4 in de vijfde week. I'm in the Mood for Dancing van de Nolans, ook wel de Nolan Sisters geheten. Nummer 3 bleef stationair op 3 staan in de zesde week. En American Dream van de Dirt Band samen met Linda Ronstadt. Andere mooie plaatjes in de top 10 waren op 4 Funky Town van Lipsy Incorporated. Op 5 You and Me van Sparko. Op 6 Working My Way Back to You van de Detroit Spinners. Op 8 de Special Lady van Way Goodman and Brown. En nummer 10 stond We Believe in Love van de Dolly Dots. En voor de Goombe Dance Band draaiden we ook nog dat fijne liedje van Foreigner uit mei 1985 met That Was Yesterday. En dit komt uit 1987, Climax met I Miss You.

Yeah. Ik kijk even naar de Disco Dance, top 30 van 1985. Daar kwam ik deze plaat tegen van Frankie Beverly featuring Maze, of andersom was het volgens mij, hè. Met Back in Stride in de 12-inch uitvoering van bijna 7 minuten, had ik gewoon even zin in. Zal Nederland ook een hit worden? Wel een Amerikaans hit. In de Billboard Hot 100 stond het ook hoog genoteerd in 1985. Daarvoor gedraaid Kevin Godley en Lord Cream. Ooit zaten ze bij 10cc in de jaren 70. 76 gingen ze weg, gingen ze onder hun eigen naam verder. Godley en Cream. Eerste hit hadden ze in 1980 met An Englishman in New York. En dit was van 5 jaar later uit 1985. Dit heette Cry en we begonnen het blokje met Climax. Uit 1987 met I Miss You. Laatste plaat van het eerste uur komt op 19. Wat zal het geweest zijn, 19? Nou, 1986 dacht ik. En we gaan ook draaien in de 12-inch versie. Hadden we ook zin in. Millie Scott. En de Prisoner

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Ja, een infidelity, oftewel, ja, hoe vertaal je dat in goed Nederlands? Onbetrouwbaar misschien? Het zal de tweede single worden van het album Men and Women, want The Right Thing stond daar ook op. En dit was nog geen alarmschijf, NCV-favorietschijf van week 20 van 1987. Zou geen grote hit worden. Zal de tipper aan de blijven steken, kwam op 30 mei 1987 binnen.

En het eerste was van Kylie Minogue 1989. Geproduceerd door Stock Aitken en Warner Man. En er was dan een transparante plaat. Week 20 dus. Dat een groot hit worden. Dan kijk even het hitdossier. Ja, zo 10 juni 1989 binnenkomen. 5 weken in de top 40. Hoogst bereikte positie nummer 19. Het was een beetje klaar, hè, met eind jaren 80 met het succes van Stock Aitken en Modern Man. Iedereen had het nog een keer gehoord. Maar ik vond het wel feel good music, zoals het altijd zo mooi heet. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van Chick en Stevens. Had ook ooit een ode aan Julie

Mark Knopfler van de Dire Straits. Oorspronkelijk een single uit 1980 van het album Solo in Soho, maar pas 7 jaar later in Nederland een hit. Zou het over Elvis gaan? Ik heb er geen flauw idee van. Volgens mij wel, want het heette de King's Call.

album Face Value, wat hij 1981 uitgebracht had. In the Air Tonight werd de nummer 1 hit. En dit zou niet verder komen dan de tipperaden. Best wel jammer, want de Phoenix Horns van Earth, Wind & Fire speelden ook mee. Was duidelijk te horen. En ja, bleef in de tipperaden steken. Dus kwam op 29 april binnen 1981. 9 weken verbleef hij in de tipperaden, zo moet ik het zeggen. En vijfde plaats, hoogste bereikte positie.

jaar uitbrachten. En we draaiden Roxy Music samen met Brian Ferry in de gelederen met Over You. Het zou een hit worden. Hele bescheiden. Het kwam op 7 juni 1980 binnen. 5 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 17. En andere singles waren natuurlijk Oh Yeah on the Radio. En natuurlijk de Same Old Scene. Vind ik ook persoonlijk een heel fijn plaatje vinden, joh. Inderdaad, Roxy Music met Over You. En het was steunplaat in week 20 van 1980. Maar voor 5 val ik een beetje aan herhaling. Had ik al een keertje verteld. En voor Roxy Music draaiden we ook nog de B-kant van Tweede Head. Maar het werd ook als losse single uitgebracht in mei 1984. Joh, de Cool in the Gang. En Joanna. Dit is Nick Kershaw. Uit hetzelfde jaar, 1984. En hij zingt al jarenlang.

Londen, waar een beetje de grondleggers van dit fijne bandje China Crisis werd geproduceerd door Walter Becker. Kwam van het album Flaunty Imperfection in 1985, zouden twee singles vanaf gehaald worden. Black Man Way uit maart 1985 en deze King in the Catholic Style. Je hoorde China Crisis en allebei de keren zouden ze allebei in de tipparade blijven steken. Best wel jammer. Goeie plaat was dat en daarvoor draaiden we ook nog Nick Kershaw 1984 van het album Human Raising. En hij zong over de Dancing Girls. Ook zo'n plaat die niet zo vaak meer op de Nederlandse radio hoort. Van Wet Wet Wet, oftewel drie keer nat. En we draaien hier bij Club Remember Revival of the 80s. Uit 1988 heet het liedje Wishing I.

Jackie Quinn, Would It Be I'm Falling In Love, onder andere. En Bob Carter, Andy Duncan, Knut Edwards, Peter Martin en Julian Junior, Giscomp. En die hadden we weer bekend als die jonge zongen. Hoe heet het ook alweer? Junior met Mama Juice C, heet dat geloof ik. Inderdaad, beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het was een fijn liedje uit 1981 van Links. En dit de Intuition en daarvoor draaiden we Wet Wet Wet tot 88 met Wishing I Was Lucky. Hier bij Club Remember Revival of the 80. Deze single van Dutchie's Midnight Run.

Heerlijke Italiaanse muziek van Albano en Romina Power. Kwam in april 1982, zo'n 7 weken in de top 40 en zou de 10e plaats halen. En die volgende moet ik ook eens gaan draaien, want die staat volgende maand weer in de hitparade. Shahrazam. Dat is erg. Over een paar weken ga ik die draaien voor je. Daarvoor gedraaid Dexys Midnight Runners en de Ode aan de Soul-legende uit Engeland, Gino Washington. Anders kan je weer terugluisteren via de Mixcloud, mixcloud.com/clubremember80. En John is op Facebook, vinden we ook altijd fijn. facebook.com/clubremember80 voor alle uitzendtijden. En mogelijkerwijs de linkjes naar de Mixcloud. Laatste tijd verwatert het allemaal weer een beetje. Maar ze staan er in ieder geval, elke week staan ze er gewoon op. De laatste plaat is van een zangeres die al in de jaren 70 een hit had met House for Sale, met het bandje Lucifer. In de jaren 80 lichten ze de Margriet Eshuis Band op. Eerste hit was Black Pearl in 1982 en dit komt uit 1983. En ik vind het fijn altijd om deze plaat te draaien.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry